0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Maar de hel werd ik namelijk ook te vinden. In Amsterdam. Taxichauffeurs. Echt waar, ik schaam me zo kapot voor sommige taxichauffeurs in Amsterdam. En met eigen ogen gezien, hè. Oudere mensen worden niet meegenomen omdat het ritje te kort is. Toeristen worden enorm in de maling genomen. Als je met ze meerijdt, dan rijden ze enorm om. Ze zijn of ontzettend brutaal, of racistisch, of het aan het worden, of ze spreken geen Nederlands. Ja. Of ze kunnen klappen. Dat is geweldig. En die zijn er ook bij. Goeie taxichauffeurs. Kijk, en mij maakt het echt niet uit wie de auto rijdt. Echt niet. Ik bedoel, breng mij gewoon netjes van A naar B, want meer vraag je niet. En ik stapte er laatst in bij een chauffeur, die had een mooie auto, een Turkse chauffeur. En ik stap bij hem in en hij kijkt me niet aan. Hij zegt alleen, waar naartoe? Ik zeg, Centraal Station. En ik, ja, jij begint. Maar hij kijkt nog steeds niet. Hij zegt, welke Centraal Station? Ik zeg, ja, die van Ankara. Nou goed. Van Amsterdam, maar rijden. Ik heb haast. Hij draait zich om en zegt, ja, ja, kan. Najibam Hania! Najib, jij bent mijn grootste fan!
1: Jij?
0: Nou, jij! Najibam Hania, wat doe jij hier? Ik zeg, ja, ik heb een taxi nodig. Waarom? Je geld genoeg hebben, je kan kopen 7 taxis.
1: Sam, ik heb nou geen tijd om een taxi te kopen, vriend.
0: Oh, Najibam Hania, waar naartoe? Ik zeg, Centraal Station. Leuk, man. Ja, is goed, Abia. Wacht, wij samen een foto maken. Mag wel, Abia? Kom, samen een foto maken, wacht. Oh, wacht, ik ben mijn broer. Walla, mijn broer geloven nooit. Najibam Hania zit in taxi. Hij gaat zijn broer bellen. Yilmaz! Hayat Nishirim! Hayat Nishirim! Ha, waarschijnlijk zegt hij, je raadt het nooit! Najibam Hania, walla! Praat met mijn broer, alsjeblieft, Abia. Praat met mijn broer, praat met mijn broer. Praat met mijn broer, praat. Dus ik praat met zijn broer. Hallo?
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo, meneer Jeep.
2: Nee.
0: Ja?
2: Nee.
0: Zeg, heer, je broer gelooft het niet echt. Jongen, ik heb een rit met hem gehad. Ongelooflijk. Maar hij stelde me ook vragen waar ik geen antwoord op had. Hij zegt, Najib Abim, man, waarom heb jij succesvol, echt, cabaretier, mooi, goed. Waarom jij cabaretier, ik taxichauffeur, man. Waarom, Abim, waarom? Zeg, ja, ik heb geen taxi, daarom. Ik weet het niet. Zeg, maar, woon je al lang in Nederland? Ja, man, shift niet aan Nederland. Goed, je spreekt in Nederlands, Abim, toch, of niet? Ja, is goed, is goed. Ja, er zijn mensen langer in het land en die versta je niet, maar je bent goed. Heb je hier op school gezeten? Nee man, niet school alweer. Gewoon televisie kijken, leren televisie. Ik reclame kijken. Barot verdient bona. Dan ik zeg, Barot verdient bona. Zo leren. Van hele koffie, lekkere koffie. Dan ik zeg, van hele koffie, lekkere koffie. Ook Frans spreken. Patura, dat is pas van. Ja, moet. Zijn toerist. Ik ja, is oké, de taal ook leren, hè. Maar kijk, ik heb liever dat ze dan wat zeggen tegen je dan alleen maar aanstaan te staren. Dat is een Surinaamse, Hindoestaanse taxichauffeur. En die zat alleen maar...
3: Ja, ja.
0: Ik zeg, wat?
3: Nee, hoor. Oh ja.
0: Ik zeg, wat?
3: Nee.
0: En op een gegeven moment zegt hij, is dat wel vaker horen? Maar die lijkt op die cameraatje in Najib Amali. Ik zeg, ja, dat hoor ik wel vaker. Je zou maar bij de maffia zitten. Wij komen het geld halen. Het is ziekend voor me. Lijkt me geweldig. En ik ben orgaandonor geworden. Dus mocht je iets nodig hebben, pak het, hè. Ik heb me aangemeld via internet. Echt, dat was nog nooit zo makkelijk geweest. Dat was nog nooit ergens zo makkelijk naar binnen. Was aanmelden, hup. Wat geef je niet weg, stond er. Ik zeg, alles, ik ben dood. Ja, pak het maar. Als iemand het nodig heeft, kun je het krijgen. En ik maak geen onderscheid. Iedereen die het nodig zou hebben, mag het hebben. Ik ben ook niet haatdragend. Dus zelfs Geert Wilders. Als die mijn hart nodig zou hebben, zou ik het hem geven. Ziet voor je Geert Wilders met een Marokkaans hart? Naar de balt, joh, nee. Ja, kijk, heel veel mensen zijn dan een beetje wel boos op Geert Wilders, om wat hij zegt. En denk, kom op mensen, we leven in Nederland. Vrijheid van meningsuiting heet dat. Dus die dingen die hij zegt, dat mag allemaal. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Dus als Geert Wilders zegt, ik heb liever geen moslims meer in het land, dan mag dat. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Kijk, hij mag niet zeggen, ik heb liever geen joden meer in dit land. Dat is heel raar, maar dat is ineens geen vrijheid. Maar over moslims mag je alles roepen. Want die worden boos. En dat is lachen. Kijk, maar hij is wel heel vaak bezig. En dat komt door dat spul. Dat spul dat hij normaal in zijn haar doet, dat drinkt hij heel langzaam op. En dat is niet om te drinken. Dan word je zuur van en bang en angstig. Ik denk, Geert, pak het dan een beetje slimmer aan. Een beetje praktisch. Als je geen moslims in dit land wil hebben, wacht ze dan op bij de grens. En als ze dan binnenkomen, zeg je, dag mevrouw de moslim, dag meneer de moslim. Welkom hier in Nederland, maar we hebben hier overal varkenvlees. Dat mag u niet, nee, haloef. Dat mag u niet, nee. En alcohol, we drinken hier overal alcohol, alcohol. En homo's, en we hebben hier homo's, homo hier, homo daar, overal.
3: Echt waar,
0: overal homo's. En hoeren, straten vol met hoeren. En die moslims, ah, is je niet goed. Dag.
2: Mix 24.

0: ik mag thuis niet schreeuwen. Ik mag thuis niet schreeuwen. Dat mag ik niet. Ik heb een hele oude buurvrouw. En die kan er helemaal niet tegen, joh. Ze is nu 32. En ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. En dat is raar. Maar ziet er leuk uit. Echt waar? Nou, leuk. Je had wel een ander frontje opgemogen. Maar ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. Dus we mogen wel stellen, haar biologische klok begint zo langzamerhand koekoek te roepen. Ze heeft last van klapperende eierstokken. Haar baarmoeder klopt in haar keel. Heeft een wolkje van oestrogeen om haar heen. Hoe zeg je nog duidelijker? Bij de geur van Zwitser beginnen haar tepels melk te spuiten. Dus mijn buurman heeft helemaal niks in de gaten. Hij zit gewoon rustig Studio Sport te kijken. Hij hoort het helemaal niet. Dus ze probeert hem ook te waarschuwen met een nieuwe zwangerschaps-CD van Denny Christian. Ken je die? Oh jee, ik heb een wee. Nee, zeg je niks. Weer het bordje ging uitbaren. Nee. Dus wat gebeurt er? Je krijgt een hele rare mengeling van geluiden. Aan de ene kant hoor je... Rommelmond. Rommelmond op Karnebeek. Karnebeek laat al heen. Kom wat school. Hij hoort dat niet. Dus mijn buurvrouw en mijn buurman zitten aan tafel. En mijn buurvrouw zegt tegen mijn buurman... Hey, zegt lieverd, Mag ik even iets vragen? En mijn buurman zegt, ja, natuurlijk lieverd, wat wil je vragen? Nou, zegt ze, zullen wij een kind maken? En mijn buurman kijkt eraan. Hij zegt, no fucking way. Die ziet Max Meets in Kabouter Plop veranderen echt. Die ziet Happy Meals voorbij vliegen heen. No fucking way. Dus, die sprint weg als Dolf Jansen. Nou, daar staat ze dus. Dus wat doet ze? Doet de jas aan. Doet de gisteren. Loopt naar mijn huis toe. Druk in mijn deurbel. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Doe de deur open. Ik zeg, hey buurvrouw. Hey Jochem, mag even binnenkomen. Ik zeg, hey buurvrouw, even rustig. Ik zeg, waarom wil je binnenkomen? Nou. Ik moet even mijn ei kwijt. Dus ik leg er op die bank niet. Ik zeg, buurvrouw, wat kan ik voor je doen? Nou. Zou jij zaaddonor willen worden? Ik zeg, zaaddonor? Ja, zaaddonor. Ik zeg, ja, ik weet niet of ik van mijn hobby mijn beroep wil maken. Tja, wat moet ik zeggen? Ik zeg, buurvrouw, wat moet ik ervoor doen? Nou. Je moet even je zaad laten testen. Ik zeg, mijn zaad laten testen. Ja, zegt ze. Psh. Misschien heb jij traag zaad. Ik traag zaad. Even heel privé. Als ik klaar kom, hoor je een knal. Ja. Dat is mijn zaad die door de geluidsbeheer heen gaat. Ik denk, nou, fucking way. En opeens zegt ze, denk ik, stel nou voor dat ik geen komiek zou zijn, maar ik zou dus professioneel zaaddonor zijn. Dat het je beroep is. Lijkt me geweldig. Zit je in de trein? Je voelt het opkomen. Nou, het is toch je werk. Dus je rent naar de wc toe. Dan zit je in de wc, je bent aan het filojeppen en op dat moment denk je bij jezelf... Kut, ik ben mijn stortkoker vergeten. Wat moet je doen? Je kan niet zo door die trein gaan wandelen. Dat kan natuurlijk niet. Je bent een anonieme zaaddonor. Oké, prima denk je. Prima. Warme plek bewaren. Warme plek. Is goed, is het klaar. Is het. Dus ik zit daar in de trein, volle mond. Op dat moment komt de conducteur binnen en ik moet niezen. Nou. Ik zit met mijn buurvrouw op de bank en ze vraagt of ik zaad. Ik zeg, nee buurvrouw, ik wil geen zaad aanhouden. Mijn buurvrouw gaat helemaal naar de andere buurman toe. En op dat moment denk ik bij mezelf, weet je waarom ik geen zaad donor word? Dat is heel simpel. Zit je op maandagavond, gewoon relax voor de buis, cappuccinootje, ontspannen. 9 uur, KRO, het programma, spoorloos. Klein jongetje, krullen, blauwe ogen, presentator vraagt.
1: Ja, zeg Hans, je bent op zoek naar je vader.
0: Het enige wat van hem weet is dat hij professioneel zaaddonor is. Heb je enigszins een vermoeden wie je vader zou kunnen zijn?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ze mogen deze ook niet.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

And since she's the last one, and since she's the last one,

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op, licht aan, niet stoppen, verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers, mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Belinda Muldijk leest in haar omroepblad bevreesd. Rob ten IJs op Kreta. Ze gaat tekeer. Verdorie, Rob, wie is Kreta nou weer? Ja, dat moet je niet doen, hè. Dat moet je doen. Kijk, zulke grappen moet je niet maken. Is wel jammer, want daar heb ik een heleboel van. Hier, kijk hier. Jammer, hè. Zonder ik het zo weggooien. Nee, ik heb erg veel grappen dit keer over bekende Nederlanders. Dat komt zo. Ik ben zelf ook een... Nee, ik ben een bekende Nederlander, hoor. Jazeker wel. Oh, ja. Niet alleen hier in de buurt. Nee, tot Almelo aan toe. Om een voorbeeld te geven, ja, hoe bekend ik ben. Ik liep 's middags een beetje door het centrum van Den Haag te dwalen. Begon er een wildvreemde vrouw enorm naar mij te zwaaien. Nou, echt geen idee wie het was. Er staat er zo'n gouden koes. Nee, ik ben wel een bekende Nederlander. Ik zal u nog een voorbeeld geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Dat doen we daarna wel de opening. Ik zat een keer in de trein. Nou, en halverwege de treinreis stapte een groep vrouwen in. Nou, die vrouwen liepen langs mijn coupé, keken door het ruitje naar binnen en namen plaats in de coupé naast mij. Nou, dat ging ongeveer als volgt. Is Herma Vinkes. Wat is Herma Vinkes? Ja, nou en? Handtekening, ik zal er vragen om handtekening. Nee, dat is stom. Is niet stom, is wel stom. Nou, doe het toch. Nou, toen in één keer heel rustig, klap. Neem me niet kwalijk dat ik even stoor, maar ik zag je zitten en ik ken je van de televisie. Sta er stom als ik om een handtekening vraag. Ik zeg, goh, nee, waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van, hé, gat, zit ik net even lekker rustig in de trein, komt me daar zo'n dom mens aan, zeurt me aan de kop om handtekeningen zo. Ik zeg, goh, nee, ben je gek? Ik vind het wel leuk. Ach, u vindt het wel leuk zelfs. Nou, heel vriendelijk bedankt. Zal je verder niet lasten vallen? Een prettige reis nog. U ook nog een prettige reis. En tot ziens. Ja, ik heb een handtekening. De man tegenover mij in de coupé zag dit alles zeer bedenkelijk aan. Fronste zijn wenkbrauwen en zei... Bent u Gerard Cox? Ik zei, nee. Hij zei, ik wel. Zo bekend. Zo bekend ben ik als Nederlander onder andere. Oh ja, en het mooiste was ook nog. Cox bleef bij me aankijken en uiteindelijk zei hij, weet je, je hebt een bekend gezicht. Ik zei, oh, dat weet ik niet. Jawel, zegt hij, je hebt een bekend gezicht. Oh, dat zou kunnen. Man, je hebt een enorm bekend gezicht. Hoe is je naam? Ik zei, Herman Vinkers. Toch heb je een bekend gezicht. Dus. Nog één voorbeeld om aan te geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Die opening kan de hele avond nog wel. Ik mocht een keer meedoen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Nou, en dan hoor je erbij hoor. Als je mee mag doen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Dat is een dag waarop bekende sportlui sporten tegen artiesten. Nou, en ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste onderdeel die dag was hockey. Tegen de broer van Joep van het Hek. Elke keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een leuke, royale kerel. Daarna tafeltennis. Mijn broer riep, elke keer als ik het balletje raak, geef ik een rondje. De krent. En toen de Cooper-test. Ik wist helemaal niet wat het was, Cooper-test. Dus ik vroeg aan Tom van het Rijk, wat is dat eigenlijk, Tommy? Cooper-test. Ja, geintje, hè. Een geintje is dat. Een flauwekul, Tommy Cooper-test. Een Cooper-test, zei hij, meet je condities. Nou, kijk eens aan, waar moet ik me melden? Hij zei, bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zag een bordje, fitness, linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang, weer linksaf, weer een gang door. Hal oversteken, trap op, trap af, draaideur door. Gebouw uit, veld over, ander gebouw weer erin. Trap op, trap af, eind van de gang rechtsaf. Tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. Ah, toen dacht ik al, ik moet het ook helemaal niet doen. Ik weet helemaal niks van sport, helemaal niks. Ik plofte dood me neer op een bankje tussen de zangeres zonder naam en een paar spelers van het Ajax-elftal. Ja. Jij speelt een frek leuk potje voetbal, zeiden de Ajax-spelers tegen mij. Ik zei, goh, dat geeft dan niks, jullie hebben wel andere kwaliteiten. Ja, ik weet niks van sport, helemaal niks. Ja, het gesprek met de zangeres zonder naam ging wat minder vlot, want...
1: Nou, de zangeres was een beetje kwaad op mij. Een beetje hellig. Nou, ik had wel eens grappen gemaakt over gehandicapten en daar had ze zich nogal aan gestoord. Ik zei, goh, waarom dat nou toch? Nou, zei ze, u maakte een keer een opmerking over Mankanelis en dat heeft mij nogal gekwetst. Dus, oh, dat vind ik echt heel vervelend dat ik u gekwetst heb. Maar als ik vragen mag, hoezo heeft die opmerking over Mankanelis u gekwetst? En toen zei ze, ik ben namelijk zelf ook mank. Nou, van die logica begrijp ik nog werkelijk helemaal niks. Nee, dat zou wel aan mij liggen, maar ik heb het altijd zo eigenaardig gevonden om je dan zelf in één keer gekwetst te voelen. En het is ook nergens voor nodig, want ik maakte bijvoorbeeld diezelfde dag ook een grap over een rolstoel. En met name Koos Albus moest verschrikkelijk hard om lachen. He, dus ik zei nog tegen haar, wacht u maar tot u eenmaal in een rolstoel zit, mevrouw Savaas. En dat was niet goed, dat bracht de gezelligheid niet op gang, moet ik je zeggen, hoor. Nee, de gezelligheid kwam pas op gang toen ik een oude bekende tegenkwam die vroeg of ik zin had aan een potje touwtrekken. Ik zei, dat is goed, Gerard. En dan wil ik u nog graag even laten zien voordat we beginnen met die spectaculaire onderwateropeningsscène. Hoe gezellig dat was, dat potje touwtrekken. Dankjewel, hoor. Dankjewel. Goh, zeg, fijne zaal. Dat is de magie van Carré, hè? Heel belangrijk bij touwtrekken, de zweetbandjes.

Nee, een leuke ervaring voor sportdag. Het meest leuke van die sportdag vond ik na afloop met z'n allen onder de douche. He, met al die bekende gezichten. Ik stond pal naast Herman van Veen. Dat vond ik een dubbelgekke ervaring. Ik kende hem alleen maar zonder haren.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Ik sta in de supermarkt, sta ik bij de kassa. En die vrouw die vraagt aan mij, spaart u zegels? Ik zeg ja. En pas omdat ze een hele trits heeft afgescheurd, zeg ik, oh nee, die heb ik al. Gewoon om te fokken. En ik weet niet of ze dacht dat ik hotem was of zo, maar ik denk het niet, want dat woord zal ze niet gekend hebben. Maar... nou, wat ik super erg vind bij die kassa, zeker in sociaal opzicht, is die loopband waar je je boodschappen op moet leggen. Dat trek ik niet, dat is een crime voor mij, zeker in sociaal opzicht. Omdat er zijn altijd mensen die dat scheidingsbalkje voor tussen de boodschappen iets te venijnig moeten neerleggen. Met iets te veel panache, iets te van... Dit is mijn boodschap. Doe even normaal. Gewoon even rustig gewoon. Het zijn volgens mij allemaal control freaks. Bezig met ordenen en afbakenen en zo. Ik haat control freaks, jongen. Bij mij thuis is het één grote teringzooi. Als ik ergens kom, mensen zeggen, doe alsof je thuis bent. Dan begin je meteen te zoeken. Dan zeggen ze, wat zoek je daar? Ik zeg, weet niet, maar dit doe ik thuis ook. Een teringzooi. Alleen, kijk, ik ben vet relaxed met het scheidingsbalkje. Bij mij is dat gewoon flum. Kijk maar of je er iets achter lijkt. Gewoon chill. Alleen dat is niet genoeg, want soms staat er zo'n control freak achter je. Heb je dat balkje nog niet neergelegd? Ben je nog bezig met je boodschap? En dan voel je al die blik branden in je rug. Met die boodschap van leg dat balkje neer, leg dat balkje neer. En dan kun je ze fokken. Dat doe ik altijd, dan kun je ze fokken. Wat ik dan altijd doe, ik leg mijn boodschap op die band. Ik leg mijn boodschap op die band, leg mijn boodschap op die band. Koop je één Toblerone, die leg je dwars neer, tak. En als zij dan beginnen, ah, is een Toblerone. En dan ga je door. Dat is mijn strijd. Want je hoort vaak dat mensen van mijn leeftijd onverschillig zijn. Er heerst een epidemie van onverschilligheid. Schijnt hoor, interesseert mij ook geen flikker, maar... Volgens mij betekent dat zij vinden dat ik me boos maak om de verkeerde dingen. Daar heb ik geen boodschap aan. Wie zijn zij om te zeggen waar ik me boos over mag maken of niet? Zij weten toch niet wat ik tegenkom? Zij weten helemaal niet wat mijn strijd is. Ze weten helemaal niet wat ik tegenkom. Ik koop een doosje thee van Pickwick. Zet erop 20 zakjes voor 1 kopje. Nee, ik krijg ze er niet in. Nou, ik zal heel eerlijk zeggen. Ik heb tegenwoordig steeds vaker dat als ik naar het journaal heb zitten kijken, dat er niks echt is blijven hangen. Niks wezenlijks blijft hangen. Dan heb ik naar het journaal zitten kijken en dan komt echt alles voorbij. Hè? De aanslagen, terrorisme, Gaza-strook. En het journaal afgelopen, doe ik de televisie uit. Dan zit ik naar zo'n zwart scherm te staren. En dan denk ik maar één ding. Dan denk ik alleen maar, wie noemt zijn zoon nou Connie Mus? En voor de rest blijft er niks hangen. En ik heb het wel eens nog erger gehad. Ik heb wel eens toen ik ziek was, een hele middag op televisie naar turnen zitten kijken. Ik geef geen fuck om turnen. Helemaal niks. De volgende dag ben ik beter. Ik loop over straat. Ik struikel over een stoeptegel. Ik corrigeer en ik groet af. Wat is dat? Ben ik de enige als ik 's ochtends een beschuit uit de verpakking haal en hij is kapot, dat ik dan met een mes met boter de randjes van die stukjes ga insmeren met boter, hem dan weer terug in elkaar duw, alsof het één hele beschuit is, hem dan ga smeren. Alsof het één hele beschuit is, dan muisjes op doe, alsof het één hele beschuit is en dan na de eerste hap als die pff, in mijn gezicht ontploft, alle stukjes die op de grond liggen al springend fijn stampt, terwijl ik roep hoerenbeschuit, hoerenbeschuit. Ben ik de enige? Ik heb laatst in de winkel echt 5 minuten voor me uitstaan kijken, omdat voor mij in het schap in de winkel stond een 1,5 liter fles Sanex douchegel. 1,5 liter? Dat is zo'n koeien grote fles, hè? Hoe komen ze bij dat de behoefte is aan zo'n koeien grote fles? Wie zijn die mensen? Maar je weet dat er marktonderzoek wordt gedaan. Zou het de pech van Sanex zijn dat ze net bij hun steekproef alle vreemde mensen in Nederland met rare douchegewoonten hebben opgebeld? Ik ben Fred en ik douche regelmatig met mijn pony Rita. Wat ik behoefte aan heb, met een grotere fles. Zodat wij, Rita en ik, elkander kunnen insmeren. Ja, ja. Wordt dat gewerkt? Dankjewel, Rio.
1: Nee, ligt zeker aan mij. En iedereen gaat er maar aan mee. Iedereen. Een ongeschreven protocol. Iedereen gaat er maar aan mee. Ongeschreven wetjes. Of de geschreven wetjes. Soms nog erger. Je mag bijvoorbeeld niet bellen in de auto zonder handsfree set. Dat is een regeltje. Je mag niet bellen in de auto zonder handsfree set. Houdt iedereen zich aan. Je mag wel met je autootje door de McDrive met een volledige maaltijd op je schoot. De snelweg op.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van zondag tot en met aankomende woensdag. Zondag zijn er perioden met zon, maar in de kustgebieden komen aanhoudend buien voor. Er waait een matige tot vrij krachtige, enigszins vlagerige west- tot zuidwestenwind. En de temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden. Maandag, een volgend lage drukgebied, trekt maandag met zijn kern net ten noorden langs ons land. Wat een tamelijk wisselvallige en onstuimige dag oplevert. De buien zijn talrijk en worden vanuit het westen aangevoerd. Daarbij staat een matige tot aan zee harde zuidwester. Regionaal komen tijdens buien ook windstoten voor en de maximum komen dan uit rond de 20 graden. Dinsdag komen we onder een rug van hoge druk te liggen en neemt de buiigheid flink af. Slechts lokaal valt nog een buitje en de wind houdt zich ook rustig. Er staat een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het wordt 20 tot lokaal 22 graden. En dan tenslotte woensdag, met een westelijke aanvoer worden weer buien vanaf de Noordzee aangevoerd. Tussen de buien door komen flink wat droge momenten voor met wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. Tot zover het weerbericht.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik voor Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van zondag tot en met aankomende woensdag. Zondag zijn er perioden met zon, maar in de kustgebieden komen aanhoudend buien voor. Er waait een matige tot vrij krachtige, enigszins vlagerige west- tot zuidwestenwind. En de temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden. Maandag, een volgend lage drukgebied, trekt maandag met zijn kern net ten noorden langs ons land. Wat een tamelijk wisselvallige en onstuimige dag oplevert. De buien zijn talrijk en worden vanuit het westen aangevoerd. Daarbij staat een matige tot aan zee harde zuidwester. Regionaal komen tijdens buien ook windstoten voor en de maximum komen dan uit rond de 20 graden. Dinsdag komen we onder een rug van hoge druk te liggen en neemt de buiigheid flink af. Slechts lokaal valt nog een buitje en de wind houdt zich ook rustig. Er staat een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het wordt 20 tot lokaal 22 graden. En dan tenslotte woensdag, met een westelijke aanvoer, worden weer buien vanaf de Noordzee aangevoerd. Tussen de buien door komen flink wat droge momenten voor met wat zon. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. Tot zover het weerbericht.

0: Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Ik had vroeger een fiets met van die kleppertjes tussen de spaken. Ja? Dat waren gewoon speelkaarten, maar ik noemde dat kleppertjes, want zo'n geluid maakt net. Dan had ik een houten blokje had ik in de hand. Dat was mijn walkie-talkie. Walkie-talkie. Breakie, breakie. Had ik een tak achterop voor betere ontvangst. En dan was ik de motoragent uit de politie-serie Chips. Dan ging ik zo kluts, stoeprand op, kluts, stoeprand af. En zei mijn moeder, Guido, je moet niet continu met je fiets die stoepranden op en af gaan, want er komen er allemaal slagen in je voorwiel. Nou, pas sindsdien zaten er slagen in mijn voorwiel. Ik heb ook niet voor alles de oplossing. Ik had ook foute oplossingen voor problemen. Wie is er hier onder de 18? Oké, ga ik het voor jullie even uitleggen. Dat is niet lullig bedoeld, maar de andere mensen zullen het namelijk gaan herkennen. Vroeger had ik een Walkman. Wat? Een mp3-speler? Nee, een Walkman. Wat? Een iPod? Nee, een Walkman. Toen nog met cassettebandjes. Ja? Maar ik had geen gewone Walkman. Nee, ik had nog een van de allereerste Walkmans. Ik had vroeger een knalrode vierkante plastic Walkman van de Blokker. Het ding vrat batterijen. Moesten vier batterijen moesten daar toen nog in. Het kon alleen maar vooruit spoelen. En dat zijn metalen beugeltje van die oranje schuimpjes. Super blij. Maar dat ding kon dus alleen maar vooruit spoelen. Maar juist bij het spoelen, dan vrat het ding batterij. Dus vond ik dat het zonde om te gaan spoelen. Want dan ging die batterij heel snel leeg. Dus als ik dan moest spoelen, dan ging die echt spoelen. Maar dan haalde ik altijd het bandje eruit. Ik met zo'n potlood ging zo in dat bandje. Dus spoelen, spoelen, spoelen, spoelen, spoelen, spoelen. Ging snel. Ging het niet snel, ging ze hop, de bandje dwars door de kamer. Maar op een gegeven moment kreeg je natuurlijk oplaadbare batterijen. En dat was de oplossing. Want dan kon je 3 dagen lang opladen. En dan kon je gewoon een uur lang je gang gaan. Maar dan nog kon dat ding alleen maar vooruit spoelen. Dus als ik dan terug uit moest spoelen, moest ik natuurlijk alsnog dat bandje eruit halen. En met mijn potlood zo terug, terug, terug, terug. Kwam ik er 3 jaar later achter. Dat als je bandje omdraait en dan vooruit voelt, dat ook terug uit. Maar dat maakt niet uit. En ik nam die bandjes altijd op van de radio. Ik heb er daadwerkelijk 6 jaar over gedaan. Voordat ik er zelf achter kwam dat Eternal Flame van de Bengals in het echt niet eindigt met deze week op 3. En met de kerst dan ging ik de top 100 opnemen van dat jaar. Had ik 2 goed getrainde gespierde vingers voor die superzware knoppen. Play en rec. Play en rek. Even stil. Ik moet gaan opnemen. Stil. Ik moet opnemen. 3, 2, 1. Klats. Na een klein half uur hing ik op zijn kop voor de cassettecorder te wachten. Totdat het bandje afgelopen was. Even stil. Ik moet het bandje omdraaien. Ik moet het bandje omdraaien. Stil, stil. Aan de ene kant werd het bandje steeds dikker. Aan de andere kant werd het bandje steeds dunner. Op een gegeven moment zag zo'n wit stukje tape in beeld. En stop omdraaien. En verder. Nu natuurlijk super ouderwets. Ik heb nu ook een auto reverse. Maar en op de kleuterschool hadden we een plank met daarop allemaal glazen potten. En in die glazen potten zaten gedroogde bonen, gedroogde erwten. Om te leren tellen of zo, ik weet het niet precies. Het enige wat ik van die gedroogde erwten weet, is als je er eentje die iemand anders in het oor stopt, is er niks in de hand totdat hij zegt, zit iets in mijn oor. Dan zit hij vast. Ecoline kun je drinken, Wasco kun je eten. Een stuiterbal is maar voor 1 dag. Weg. Een geodriehoek. Een onbreekbare geodriehoek. Een geodriehoek die ging altijd aan allebei de kanten dwars door je etui heen. Oh, flop, flop, flop. Maar dat zal met mijn passer niet gebeuren, dacht ik. Had ik een heel slim trucje, had ik een gummetje. Die zet ik zo op de punt van die passer. Maar ja, na 1 minuut had ik natuurlijk 2 gummetjes, 4 gummetjes, 8 gummetjes, 6 gummetjes. Zat die hele etui vol gum en ging die passer alsnog dwars door mijn etui heen. Oh, fuck. Maar ik had ook 1 supergum. Ik had 1 supergum, dat was een gum. Met aan de ene kant een wit stukje. Aan de andere kant een blauw stukje. En in het midden een kartonnetje. Van de HEMA. En met het witte stukje kon je potlood gummen. En met het blauwe stukje kon je pen gummen. Wie gaat er nou pen gummen? Schrijf dan maar potlood, ja. Oh. Had je van die doorzichtige lijm met de handen arbeid?
Maar aan het eind van de les had je allemaal zwarte velletjes aan je hand. En die lijn die verkleurt. Maar als je nou een klein beetje water bij die lijn deed, dan kreeg je van die grote witte lijnballen en die kon je gooien. Yeah! Op dag 1 van klas 1 kreeg ik een vulpen en zo'n gerecyclede klapblok. En die combinatie was niet slim. Want op dag 1 van klas 1 kwam ik erachter. Als je met de punt van een vulpen bovenop zo'n klapblok blijft staan, krijg je zo'n mooie grote blauwe inktvlek, 200 blaadjes diep. Wow! Als je hard op de punt van een vulpen drukt, krijg je 2 lijntjes. Yeah! En nou zat ik naast met die vulpen. Ah, gadverdamme. Hij lekt. Toen zat met zijn blauwe bek. Dat die schapen in Limburg denken, oh, daar komt de blauwtong vandaan. Hij lekt. Ging die vulpen hier open schroeven om te kijken waar die inkt vandaan kwam. Ging die vullingen eruit halen. Hé, hey, die vulling is bijna leeg. Is hij met die blauwe klauwen. Hé, hij rammelt. Er zit een balletje in die vulling. Ging die vulling hier open maken? Ging die balletjes eruit halen? Ging je die balletjes sparen? En op een gegeven moment heb je 3 van die ronde doosjes. Helemaal vol met van die balletjes. Waar je niks mee kon. 2,5 jaar terug ben ik verhuisd. Toen heb ik een etui van mezelf teruggevonden. Met 261 kleurpotloodpunten. Wat moest ik ermee? Ik spaarde ze niet eens. Nee, ik brak ze zelf af. Nou, Gide, dat wil ik niet echt sparen. Ik brak ze zelf af, dan kreeg je aandacht. Mijn leraar had namelijk voorgaan in de klas, op zijn bureau, een elektrische puntenslijper. Kom, ja, nu, ja, kom. Meneer, mijn punt is eraf. Ja. Dank u wel. Ja, hij is weer goed. Dank u wel. Iedereen kijkt. Ja. Nog een keer. Ja. Dankjewel. Aan het einde van de voorstelling. Ja, dankjewel.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van zondag tot en met aankomende woensdag. Zondag zijn er perioden met zon, maar in de kustgebieden komen aanhoudend buien voor. Er waait een matige tot vrij krachtige, enigszins vlagerige west- tot zuidwestenwind. En de temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden. Maandag, een volgend lage drukgebied, trekt maandag met zijn kern net ten noorden langs ons land. Wat een tamelijk wisselvallige en onstuimige dag oplevert. De buien zijn talrijk en worden vanuit het westen aangevoerd. Daarbij staat een matige tot aan zee harde zuidwester. Regionaal komen tijdens buien ook windstoten voor en de maximum komen dan uit rond de 20 graden. Dinsdag komen we onder een rug van hoge druk te liggen en neemt de buiigheid flink af. Slechts lokaal valt nog een buitje en de wind houdt zich ook rustig. Er staat een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het wordt 20 tot lokaal 22 graden. En dan tenslotte woensdag, met een westelijke aanvoer worden weer buien vanaf de Noordzee aangevoerd. Tussen de buien door komen flink wat droge momenten voor met wat zon. En bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. Tot zover het weerbericht.

die hele crisis waar wij nu in zitten. Dat is toch ook helemaal geen financiële crisis. Wij hebben niks om in te geloven. Dat is ons probleem. Er is geen droom. Er is niks. We leven in een post-ideologisch tijdperk. Er is niks. Ja, de vrije markt. Economie. Of zoals wij in Eindhoven zeggen... Hey, economie! Dat is niks. Er is een tijd geweest dat de totale hoeveelheid geld die in omloop was... dat die gekoppeld was aan een bepaalde hoeveelheid goud die ergens lag opgeslagen. En dat hebben ze op een gegeven moment dat losgelaten. En vanaf dat moment werd geld een illusie. Letterlijk. Omdat het niet meer iets te maken heeft met de werkelijkheid. En dan heb je dus aandelen. Waarbij mensen gokken dat het geld een illusie meer waard wordt... En dan kun je ook nog speculeren op aandelenkoersen. Wat dus niks anders is dan gokken op een gok, op een illusie. Niks. En nou? Hè? Robert Kennedy. Hè, Robert Kennedy, bij sommige mensen hè, beter bekend als hè, de broer van Rudy Karel. Nee. Nee, Robert Kennedy, die zei op een gegeven moment... die heeft iets heel moois gezegd, vind ik, iets heel inspirerends. Hij zei ooit, de meeste mensen kijken naar de wereld zoals die is... en willen weten waarom die zo is. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest en wil weten waarom niet. Wauw. Na aanleiding daarvan dacht ik van... durfde ik te denken van, zouden wij daar überhaupt toe in staat zijn? Weet je, om onze manier van leven hè, zo te veranderen, dat iedereen er beter van wordt. Ik bedoel, wij leven nu in een land waar mensen doodgaan omdat ze te veel en te vet eten. En ergens anders gaan mensen dood omdat er helemaal geen eten is. Hè, er zijn nou 1 miljard mensen op deze planeet die honger lijden. 1 miljard. De miljardste, wat was kort geleden, was in Burkina Faso. En nou ja, hij wilde ze toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Ja, die hadden daar natuurlijk ook niks voor handen. Toen hebben ze die mama in het zonnetje gezet. De brandende zonnetje. Oh, sorry. Ja. Tijdens de aanslagen van 9-11, de dag die de wereld veranderde. Op die dag zijn er op Amerikaanse grondgebied... bijna 3000 mensen om het leven gekomen. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties... zijn op diezelfde dag, 11 september 2001, in Afrika... meer dan 35.000 kinderen omgekomen aan de gevolgen van ondervoeding. Daar heb ik eens in de gauwheid uitgerekend... dat als je die 35.000 kindjes op elkaar zou stapelen... dat je dan een toren krijgt die 16 keer hoger is... dan de 2 World Trade Centers op elkaar. En mensen zeggen graag over zichzelf... ik kan niet tegen onrecht. Maar het is toch verbijsterend hoe ontzettend goed wij tegen onrecht kunnen. We vinden allemaal de vrouw van Marc Dutroux een monster... omdat ze 2 kinderen, waarvan ze wist dat ze in haar kelder zaten... heeft laten verhongeren. En ik denk wel eens, ik weet dat er duizenden kinderen liggen te verhongeren. Maakt het mij een beter mens dat het niet mijn kelder is, maar een eentje verderop? Er is genoeg voor iedereen zijn behoefte, maar niet genoeg voor iedereen's hebzucht. Gandhi. Ja, ik zeg het er netjes bij. Ik weet toevallig dat Gandhi ook vaak teksten van mij heeft gebruikt. Nooit. Nooit. Minderjarig, hoezo minderjarig? Volgens mij zijn we allemaal even vaak jarig. Van mij, hè? Gandhi. Van mij. Maar goed. Hij mag me hebben, ik bedoel... Nee, het is geen verkeerde kerel, maar ik wou toch een keer gezegd hebben.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
3: Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik bob vanavond.
1: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Nou, gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

will not know how to comb it.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.